0: Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tsjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Zet!

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Mijn naam is Marco Legiertrui. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Galdenseweg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertru. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Gelderse Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl. Blikkie.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben.

0: 4 voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de brede update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giertrui. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Goldenseweg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste...

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op Breda Nu. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Amazing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk vier doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Goldenseweg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nune was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers...

0: opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Tot zover de brede update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen.

0: doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreidden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.

Goedemorgen en welkom bij Klassiek in en om Breda. Uw zondagse programma vanuit een nieuwe locatie met oude apparatuur en piepjongogende technici Henk Schiering en Adrie Lips. Klassiek in en om Breda brengt u uiteraard mooie muziek, maar ook weetjes over componisten, instrumenten, muziekstromingen en vandaag weer een agenda. Ik ben Martijn van Grol. Fijn dat u luistert. Trump en Xi hebben een met veel egaars omkleed staatsbezoek met weinig resultaat afgerond. Taiwan blijft voor de een de hot potato en de andere de hete Peking eend. Maar er komt een hopelijk analoge hotline als AI agents weer eens uit de bocht vliegen. Van Wil kroop door het oog van de naald, maar voldeed aan de VVD-norm. Alle VVD-ministers van justitie wankelen of schrijven op termijn een brief aan de koning. Maar de echte held is natuurlijk Canada. Dat gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nee joh, dat is klein bier. Carney is de held. Hij gaat de strijd aan met de VS en zoekt hiervoor aansluiting bij Europa. Daarom aandacht voor François Morel. Die leefde van 1936 tot en met 2018. En een Canadees componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist was. Morel verwierf internationale bekendheid als componist na de première van zijn orkestwerk Antiphonie in 1953 in de Carnegie Hall in New York. Antiphonie, vrij vertaald antistem, zie hier de analogie met Carney, hier uitgevoerd door het Louis Veal Orchestra uit 2011.

Hoera, de agenda is weer terug. Lees, de zomer is voorbij en de concerten zijn weer begonnen. Vandaag om 3:30 in het Witte Kerkje in Terheijden is er een jubileum. Het 40ste theeconcert met een te grote bezetting om op te noemen. Kijk hiervoor op klassiekinenombreda.nl. U treft hier ook adressen en entreeprijzen aan. Maar ook concerten die later in het seizoen plaatsvinden. Een concertagenda als het ware. De leeftijd van de amateurmuzikanten bij dit 40ste amateurconcert varieert van jong tot iets ouder. U kan genieten van meerdere genres muziek, zowel zang als instrumentaal, solo en in ensemble. In 2021 trad het Leids Barok Ensemble in het Witte Kerkje op. Dit ensemble bestaat al 33 jaar en speelt frisse barokmuziek zonder dirigent.

Van het Witte Kerkje gaan we naar het Sacé Theater, waar op vrijdag 2 oktober het trio ETA met dit concert de Kamermuziekserie opent. Op het programma staan het kleur- en klankrijke pianotrio van Ravel, het heldere klassieke idioom van Haydn en de lyrische expressie van Schumanns klaviertrio. Het trio werd in 2019 gevormd door violist Hélène Meijer Pariani, cellist Nadja Reich en pianist Til Hofman. Sindsdien werkt het ensemble als vast trio aan een herkenbare artistieke koers met aandacht voor zowel het klassieke repertoire als minder bekende werken en nieuwe composities. Gelukkig is de andere ETA in Spanje sinds 2011 niet meer actief, maar dit trio, het trio Concept, formerly known as Trio Chacal, wel muzikaal actief. Zij spelen Schumanns klaviertrio nummer 1, D-mol, Mit Energie und Leidenschaft.

Van het ene trio naar het andere. Op zaterdag 3 oktober om 8 uur in de protestantse kerk Hoge Zwaluwe kunt u genieten van het Delta Piano Trio. Het Amerikaanse pianotrio repertoire is minder dan het Duitse. En dat is jammer, want daar zit veel in dat u niet eerder hebt gehoord. Dit trio wijdt een heel programma aan Aaron Copland, Amy Beach, Paul Schoenfield, Florence Price, Gilbert Cohen en Rebecca Clark. Het is maar dat u het weet. Wat die componisten bindt, is dat hun muziek uit uiteenlopende tradities put. Van Europese klassieke vormen tot Afro-Amerikaanse spirituals en Joodse volksmuziek. Aaron Copland, geboren in The City That Never Sleeps in 1900, sliep in 1990 in Peekskill, een vermoedelijke slaapstad. Hij was een Amerikaanse componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist. Copland was een zoon van een Joods echtpaar dat uit Litouwen en Polen kwam. Aaron wordt als belangrijkste vertegenwoordiger van de zogenaamde Amerikaanse modernen, zoals Edward Hopper beschouwd, die een voorliefde voor theatermuziek hadden. In de laatste jaren van zijn leven, waarin hij nauwelijks componeerde, werd hij als de Grand Old Man van de Amerikaanse muziek gezien. De componist en dirigent Leonard Bernstein heeft zich erg voor deze muziek van Copland ingezet. Luister naar How Down from the Ballet Rodeo van Copland.

Yippie-yay-yay. Adrie en Henk die stonden hier te line dansen. Ik moest ze met een lasso weer binnen trekken. En dan gelukkig buitengewoon klassiek. Het was Marijn, oud-presentator van dit programma, die me ooit vroeg: zeg Martijn, heb je zin om klassieke muziek te presenteren? En vandaag zit ik aan mijn 34e uitzending. Ik zei dus ja. Marijn, fijn dat je me vroeg, kerel. He blows you away. Dat gaat niet over mij, maar zo luidt het juryrapport over de 30-jarige Alexander Kasporin. Muziek is niet zomaar een passie. Het is de essentie van zijn bestaan. Hij groeide op in Sint-Petersburg en vond zijn eerste muzikale thuis als jongenssopraan in het professionele jongenskoor van de oude hoofdstad van Rusland. Uit het juryrapport van Liszt competitie: Alexander heeft een volledige en unieke kijk op alles wat hij aanraakt. Hij is zeer creatief en beschikt over een bijzonder muzikale klank. Hij is een muzikus naar wie je keer op keer wilt luisteren. Hij speelt de muziek alsof hij die zelf geschreven heeft en zijn spel is overweldigend. En deze bloemlezing ging nog 4 regels door. Buitengewoon klassiek is elke zondag van de maand in de Bussel om 3 uur met mooie muziek en een lekkere bitterbal. Volgende week zondag dus, Alexander Kasporin. Hier speelt hij zijn eigen werk, The Temptation of Beauty.

project van Stichting Lunus, kennis met de bijzondere wereld van het pijporgel. Ze ontdekken hoe zo'n enorm instrument werkt, horen de verschillende klanken en beleven het orgel van heel dichtbij. Zelf spelen mag ook. Om al de dieren- en orgelgeweld op een mooie manier af te sluiten, is er op Dierendag, 4 oktober dus, om 2, 3 en 4 uur op de orgelzolder van de Basiliek een orgelsprookje. Het Carnaval des Animaux, naar het beroemde orkestwerk van Camille Saint-Saëns door Ton Stevens op orgel, Toon Omen op slagwerk en Kees Reinders als verteller. Speciaal voor dit orgelsprookje breidt het Maarschalker Beert Orgel met Toons vibrafoon uit, ingewijd door pastoor Jochem. U hoort de zwaan op viool, Hansien Pijlbak en op orgel Axen Kispeert.

Met excuses voor de geluidskwaliteit. Het leek wel een bootleg. We blijven bij de Zwaan, maar nu uitgevoerd door Yo-Yo Ma en Catherine Stott. Respectievelijk op cello en piano. En komen hiermee aan het einde van de agenda. Bent u betrokken bij de organisatie van klassieke concerten? Stuur een persbericht naar klassiek@bredanu.nl. En we plaatsen dit in onze agenda. En kondigen uw concert ongeveer een week voor het optreden aan.

Klassiek in en om Breda is nog steeds op zoek naar nieuw presentatietalent. Bent u toe aan een flitsende radiocarrière? Stuur een mail naar klassiek@bredanu.nl. Over de techniek geen zorgen, die is in goede handen van de technici. Willen en een keer komen kijken trekken u vast over de streep. Kennis van klassieke muziek is echt geen must. Soms heb ik een gepland muziekstuk van een vorige uitzending over. En dat is nu het geval. Dit keer is dat Una Fortiva Lagrima van Donizetti met Leopold Simonot.

De uitzondering heeft de regel bevestigd. Mijn uitsmijter wordt insmijter. Led Zeppelin wordt hier vrij goed vertolkt door Ghislaine Valdivia, bijgestaan door het Symphonic Orchestra van Chiang uit Peru. John Paul Jones was naast Jimmy Page, Robert Plant en John Bonham de enige die muzikale opvoeding genoot van deze nog steeds zeer populaire band. Hij kreeg al vanaf zijn zesde jaar pianoles van zijn vader, die pianist en arrangeur was, en studeerde formeel muziek tijdens zijn kostschooltijd op Christ's College. Ghislaine Valdivia is een bevlogen Peruaanse celliste die haar liefde voor muziek al op jonge leeftijd ontdekte. Geboren in Lima begon ze met piano en dwarsluit, maar op haar 12e vond ze de ware passie, de cello. Zij volgde wel een echte opleiding, namelijk Universidad Nacional de Música del Perú in Lima, onder leiding van cellist César Pacheco. Met haar warme klank, muzikale gevoeligheid en grote toewijding heeft Ghislaine zich ontwikkeld tot een veelzijdig muzikus. Luister naar Led Zeppelin's Cashmere.

Dan zijn we bijna aan het einde van het programma. Terugluisteren kan via klassiekinenombreda.nl. Tommaso Albinoni studeerde viool en zang, maar was als componist autodidact. Hetgeen zijn uitzonderlijke muzikale talent nog specialer maakt. Tommaso wist van jongs af aan dat hij het muziekvak in zou rollen. Na een gedegen muziekopleiding probeerde hij een positie in de kerk te verwerven, maar dat liep op niets uit. Maar met ouders van rijke komaf, die afstamden uit een handelsfamilie te Venetië, kon hij zich dat dan ook permitteren om zich uitsluitend met muziek bezig te houden. Hij had het niet nodig om voor een kerk te werken. In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdsgenoten, zoals Vivaldi, Zani en Geminiani. Zijn eerste opera, Zenobia Regina del Palmireni, kwam in 1694 in Venetië op de planken. Daar luisteren we andermaal naar. We luisteren nu naar het Adagio Tommaso Albinoni. Veel luisterplezier bij het culturele hoogtepunt van Breda nu. Grensgeluiden en graag tot de volgende keer. De mazzel.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu.
5: Ja, goedemorgen iedereen. Een wat verkorte tune dit keer. Maar goed, alles werkt. Welkom bij Grensgeluiden. Van vandaag, 27 september, vanuit Studio Oosterhout. Met het gunnen van een nieuwe nomadische broedplaats voor makers in Breda lijkt de rol van de vorige broedplaats, Electron, uitgespeeld. Maar toch is er nog een staartje. De ombudsman onderzocht de klachten van Electron richting de gemeente Breda over de communicatie en transparantie en kwam tot opvallende conclusies. Lisette Spee komt straks daarvoor aan tafel in deze studio. Een volgende grensgeluidenreportage over Breda Foto die komt vanuit de hoofdlocatie Chassé Carré. Ontwerper Luc Godery laat zijn licht schijnen over diverse fotoprojecten. Onder andere Poison Data Kill Algorithms van Marcel Top. Waarin hij onderzoekt hoe bedrijven data rond gezichtsherkenning verzamelen. En dan natuurlijk Festival Sound of Europe strijdt weer neer in de stad. Vernieuwende en grensverleggende muziek op 9, 10 en 11 oktober op verschillende locaties. En we spreken straks met organisator Frenk van der Kooi. Techniek zoals vanouds in handen van Henk Schiering en Adrie Lips. Alle luistermogelijkheden vind je op onze site grensgeluiden.nl. En wil je ons voorzien van post of opmerkingen, persberichten of andersoortige berichten, dan stuur je die naar info@grensgeluiden.nl. Dus info@grensgeluiden.nl. We gaan meteen maar eens naar Festival Breda Foto. En ik loop met Luc Godry langs twee projecten in de hoofdlocatie van het festival. Dat is Carré Chassé in Breda. Algoritmes en gezichtsherkenning zijn aan de orde van de dag en overal word je in de gaten gehouden door camera's. In het project Poison Data Kill Algorithms besloot kunstenaar Marcel Top zelf een dataset te maken met een verborgen doel. Top fotografeerde zichzelf in meer dan 1000 combinaties van 11 veelgebruikte protestvermommingen, gedragen bovenop een levensecht siliconen masker. Maar hij voegde een verborgen kleine rode pixel toe om het systeem te verstoren.
6: Orwell schreef het ooit, Big Brother's Watching You. Nou, dat is redelijk dichtbij. En ook al in gezichtsherkenning. Maar ook, waarschijnlijk ken jij dat ook wel, hoe iemand loopt. Of als je iemand in de massa herkent, omdat je weet hoe hij loopt, hoe hij beweegt. En dat probeert hij hier vast te leggen. En het is een verschrikkelijke reeks met foto's.
5: Ja, want als we hier verder lopen, dan zie je inderdaad een hele wand met vier lange reeksen met foto's waarop hij is afgebeeld met een baard of met een masker. Of met een mondkapje of met een gasmasker of iets anders, een bril. Is het een protest tegen de ontwikkeling? Is het de draaksteken met iets? Wat wil je ermee?
6: Het is echt een schreeuw om vrijheid. Dit is duidelijk van, mag ik ook ergens zijn wie ik wil zijn, mag zijn, kan zijn. En dat worden we tegenwoordig erg in de gaten gehouden. En Race Face Recognizable is daar een verontwikkelde tool die tientallen jaren ontwikkeld wordt. En waarin we mensen kunnen herkennen. En dan wat hij probeert te doen is vooral dat je hebt een soort driepuntsmeting. Je ogen en je mond ten opzichte van dat. En dan nog even dingen. Daarom zie je ook heel veel of de ogen zijn afgedekt. We krijgen straks misschien een samenleving van zonnebrillen of spiegelglas. Of de mond is bedekt. Dus met andere woorden, hij probeert de algoritmes te verstoren. Zeker als je in protestbewegingen loopt. Dus je wil ergens tegen zijn. Van de week, excuse me dat ik het er aanhaal. Protest op het Malieveld wordt op gelijke voet getrokken als Extinction Rebellion. Ik vind dat beide niet kunnen, maar protesteren en de samenleving ontwrichten is natuurlijk best wel een ding. Maar protesten zijn wel heel verschillend.
5: Ja.
6: En vormen ook. Maar wat hij probeert te doen is van, nou, hoe kan ik mijzelf onherkenbaar maken?
5: Hoe kan ik mezelf beschermen tegen de camera's die vrijwel overal staan en jou opnemen? Dus het houdt ons wel een spiegel voor van wat er aan de hand is natuurlijk. Want die ontwikkeling is bijna dus onstuitbaar.
6: Die is onstuitbaar. Die is in de tientallen jaren geleden zag ik al architecten die ermee bezig waren. Om te kijken van, nou, wat kunnen we eraan doen? En dat gaat verder en verder. En dit is wel een iets wat de samenleving zich van bewust moet zijn. We zijn niet meer anoniem. En daarmee gaat onze vrijheid verloren. Dus wat dat betreft.
5: Ik denk dat weinig mensen zich bewust zijn van wat hier wordt getoond en hoe actueel het eigenlijk is.
6: Ja, want achter ons gaat het dan om beweging.
5: Zien we een filmpje, een beeld?
6: Nou ja, dat is een infographic. Hij meet de beweging. Hij loopt met een protestbord. Kan je daar iemand aan herkennen? Dus lengte, maar ook een soort beweging. We lopen allemaal anders. We maken net een andere stap. En heeft hij ook uitgebeeld in een hele reeks van foto's van die video. Dus je ziet daar een gelijkmatige beweging ontstaan in die infographic lijn.
5: Een video en daarnaast een soort sequence beeld, een reeks van beelden.
6: Ja, van dit filmpje. Hè? Ja. Dus met
5: Poison data, vergiftigde data, jawel. Algoritmes, Marcel Top. Dit is Avoyska van der Molen. Die heeft het project The Living Mountain gemaakt. En daar ga je mee op route met haar, Avoyska van der Molen en componist Thomas Lager. En het is dus een combinatie van fotografie en muziek in het gebergte in Tirol in Oostenrijk. En dat is ook de geboortegrond van de componist. En er ontstaan monochrome beelden die zij laat ontstaan uit het verlangen om door te dringen tot diep in het wezen van de afzonderlijke, afgezonderde natuurlijke wereld. En dan gaan we weer een donkere ruimte in. Er zijn heel veel donkere ruimtes hier. Geprojecteerd wordt een monochroom, zwart-wit beeld van bergen, zou ik aan zeggen. Herken jij het thema zoals we dat net hebben gezien in de tekst, Luc?
6: Min of meer. Ik hoor de muziek, dat die tonen die gaan per foto. Die krijgen we een reizend landschap. Je ziet het ook in beeld, komt samen. En is het nou het landschap, en dat moet je misschien zelf ook ervaren als je naar je geboortegrond gaat. Is dat inspiratie voor de toekomst? Of ga je het zien als van, nou, het was er altijd al. Maar hij heeft het hier vertaald met foto's mee. Dat vind ik wel een pracht. Is het nou, overigens, dat krijg ik even niet uit de tekst. Was de muziek er eerst? Of weten we niet. Hier, hoor je het tintelen van dat sneeuw. Want we zien nu heel veel sneeuw op de bergwand liggen.
5: Het beweegt ook, hè. Er zijn bewegende... Ja, het is bijna een soort dia-show, maar het is bewegend beeld. Heel subtiel zie je de foto van de bergen, van de wanden van de bergen bewegen. Wat mij ook opvalt is, Luc, dat we bijna overal of heel veel muziek horen tijdens Breda-foto hier. Wellicht, is dat een nieuwe trend?
6: Wellicht de teken van de tijd. We kijken ook niet naar filmpjes zonder muziek eronder, want dan zijn we heel snel verveeld. Dus muziek heeft natuurlijk wel degelijk een rol. Hè. Het trekt ons naar iets toe. Hè. Want meerdere zintuigen worden nu aangesproken. Hè. Het geluid, de auto. En dan krijg je toch een sfeer. Je kent zelf ook het verhaal, hè, van filmmuziek. Zorg ervoor dat jij in dat beeld vast blijft zitten. He, dus dat is wel mooi om te zien. En dat gebeurt hier dus ook. He. Dus, en er is niks mis mee, hoor. Ik bedoel, het maakt het intenser, de beleving.
5: Het is niet zoals het traditionele landschap is, he, in de fotografie. Er zit duidelijk een laag extra in.
6: Ja. Nu is het heel breekbaar, die muziek. Maar je hoort ook die donkertoon. Terwijl we alleen maar naar een wit landschap kijken.
5: Het is eigenlijk ongelooflijk saai.
6: Ja.
5: In de positieve zin.
6: Als je het een foto alleen zou krijgen, dan sla je direct om. Maar nu, die muziek brengt je naar dit. En beeldtaal gaat er vooral ook over wat we zien. Maar ook het geluid wat we meekrijgen. In welke omgeving dat we zitten. Wat is meer... Ja, informatie is een groot woord. Maar wat krijgen we meer om ons in dat beeld te houden. In dat beeld te trekken.
5: Ja, mooi project van Arvojska van der Molen, The Living Mountain. Landschap en de compositie van Thomas Lager. Die brengen je in een totaal andere wereld. Ja, heel mooi project van Arvojska van der Molen. En als geheel Breda Foto in Carré Sassé. Festival is te zien tot en met 25 oktober en de website is bredafoto.nl.

0: De Franse saxofoniste Céline Bonacina. Op 11 oktober te zien in de Meis in Breda. In het kader van Festival Sound of Europe. De organisator, moet ik zeggen, en zelf ook saxofonist, is Frank van der Kooij. En hij is hier in de studio. Festival is op 19 en 11 oktober op verschillende locaties. Frank, goedemorgen en welkom.
1: Ja, goedemorgen René.
0: Je speelt zelf sax, hè? Dus dit is een bariton.
1: Dit is een bariton.
0: Een hele lage. Hoe lastig is dat?
1: Nou, dat is niet per se heel lastig. Het is wel heel erg zwaar om dat om je nek te hebben hangen. En Céline is niet heel erg groot. Dus het is best een klus om zo'n ding te transporteren en te bespelen. Maar het blaast niet zwaar. Dus nee. Hoe groter de sax, hoe lichter het speelt eigenlijk.
0: Dus niet zo dat je meer lucht nodig hebt om überhaupt wat tonen eruit te krijgen?
1: Nee, het is niet zwaar blazen, maar het is wel veel inhoud. Dus je hoort dat ook al op deze opname. Dat de zinnen die ze maakt korter zijn dan wanneer je op een altsax speelt, dan doe je langer met je luchtvoorraad. Ja.
0: Hoe kom je aan zo iemand? Want je gaat programmeren, zo'n festival. Hè? Je hebt er een paar jaar of jaren tijd voor om een festivalversie in elkaar te zetten. Hoe programmeer je dan? Hoe kom je bijvoorbeeld aan Céline?
1: Dat zijn eigenlijk al best wel lange processen. Er komt ontzettend veel binnen via het internet, via de mail. Van de managers en de organisatoren in het buitenland, ja, die kennen ons inmiddels wel. Dus die weten wat wij ongeveer boeken. Het is meestal natuurlijk wel avontuurlijke muziek. En geen standaard. Niks is standaard bij ons. Het zijn mixen en crossovers. Céline, die heb ik denk ik al 4 jaar geleden binnengekregen. En ja, dat is een heel proces om haar hier naartoe te krijgen.
0: Maar zijn dat scouts die jou tippen? Of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Dat zijn, ja, scouts kan je het noemen. Maar het zijn meestal hun eigen managementkantoren. En die ons weten te vinden. Inmiddels. Hè, ik weet niet, het algoritme is in het internet. Nee, ze kennen ons. Natuurlijk ook omdat wij zelf ook in het buitenland naar beurzen gaan. En ons presenteren.
0: Ja. Nou, we hebben het een beetje over de profilering van het festival. Hè. Je zegt zelf ook, of je schrijft dat ergens op de website, van begrippen als jazz en rock en klassiek. Die laten we een beetje achter ons, maar we mixen dat door elkaar. Grensverleggend. En op dat criterium gaan we ook zoeken.
1: Dat is één criterium. De crossovers, de mixen. Het spannende van wat artiesten, de muzici brengen. En het is ook altijd eigen werk. Het zijn eigen composities. Wij programmeren geen of bijna geen bands en muzici die bestaand werk vertolken. Er zijn genoeg festivals die dat doen.
0: En is het een soort fingerspitzengevoel, hè? Zoals de Duitsers zeggen van dat gaan we dan wel doen, maar dat gaan we ook weer net niet doen. Zit daar een soort ondergrens of bovengrens aan?
1: Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Het is natuurlijk wat je binnenkrijgt. Daar luister je eerst naar de kwaliteit van de muziek en van de composities en hoe het gespeeld wordt. En dat is toch iets intuïtiefs. Er komen producties binnen waarvan je meteen onder de indruk bent. En die je apart legt. En soms komt het nog wel eens op cd binnen, maar steeds minder. Ja, die luister je dan wat vaker. En dat is een proces, dat gaat vanzelf. Dat is een kwaliteitsnorm die ik in de loop der jaren gemaakt, zeg maar.
0: Maar wat ik me dan wel afvraag is, is er dan wel een soort valkuil? Dat je zegt van, hier ben ik een beetje ingetuind, had ik eigenlijk misschien niet moeten doen. En het staat ook op het festival, heb je daar? Ja, geen voorbeeld misschien, dat wordt een slechte zaak. Maar begrijp je die gedachte?
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Het is natuurlijk ook niet, het is niet allemaal alles even top. Maar we proberen wel een festival samen te stellen die eigenlijk van A tot Z gewoon allemaal top programma's zijn. Maar er zit wel eens een misser tussen. Ja.
0: Kan gebeuren.
1: Ja.
0: We gaan een beetje illustreren met een klein fragment van Liberica. Uit Spanje met Alba Careta op trompet, volgens mij ook op zang of vocaal.
1: Zingt ook, ja.
0: En dus, hoe kom je daaraan en kun je wat uitleg geven over wat dat is precies?
1: Dat is dus duidelijk zo'n crossover, zo'n mixvorm. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Fuse, de strijkquintet, die ook veel bij de televisie is geweest, ja. Bij Podium Witteman. Die speelde een stuk jazzstuk, speciaal voor hun geschreven, ook gecomponeerd. En weet je, dat is volgens een fantastische crossover. Deze Liberica, deze Spanjaarden, die mixen flamenco, eigenlijk hun eigen traditionele zang en muziek met jazz. Ja, en dat doen ze op een wonderbaarlijke, eigen, fantastische manier. Iets wat je, ja.
0: Ben je daar een beetje op uit op die crossovers? Hè? Die mixen van stijlen, wereldmuziek met jazz en met folk en dat soort stijlen?
1: Ja, we zijn er echt naar op zoek. Dat is echt. Ja, dit festival is natuurlijk een avontuurlijk festival. Mensen komen hier naartoe om zich te laten verrassen. En. Dus wij zoeken ook juist die producties die ook echt verrassend zijn, die niet standaard hier te zien krijgt in Breda.
0: Nou, wat inderdaad zeker verrassend is Liberica.

0: Ja, dat klinkt eigenlijk toch wel heel relaxed, hè? Het is echt Spaans inderdaad, Liberica. Ben je daarop aangeslagen? Want het wijkt af van de traditionele jazz natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En het is ook wel leuk dat je dit laat horen. Want mensen hebben toch nog vaak het idee van, als ik vertel van ja, het is nieuwe muziek, het is muziek van nu, moderne composities. Dus gauw je het woord modern gebruikt, dan denken de mensen al dat je een piepknor festival hebt.
0: Nou, piepknor jazz, ja.
1: Dat is het totaal niet. Je hoort hier echt aan, ook bij Celine Bonacina, hoe toegankelijk het is. En dat was vorig jaar ook, dat is nu weer.
0: En ik heb ook dit uitgekozen om dat ook eigenlijk aan te geven dat er ook iets anders is dan dat je meer traditie ook kunt hebben dan, dan die hele afwijkende moderne klanken.
1: Ja, ja. Deze band is, Liberica is de band van de bassist Manuel Fortia. En die is al eens eerder geweest bij ons met Antonio Lizana, een flamenco zanger uit Cadiz. En dat was een fantastisch spetterend concert.
0: 9 oktober in de Kapelzaal in Holland Casino is dan een van jullie locaties. We gaan een paar andere namen nog noemen. Jelle Willems. Jelle. Piano, synthesizer volgens mij en zang. En die heeft een opdracht van het jazzpodium Paradox. Een suite geschreven. Hoe is zo'n man of zo'n jongen binnen jullie festival beland?
1: Dat is eigenlijk een productie, eigenlijk wat je zegt. Het is een werkplaatsproductie van Paradox. Paradox stimuleert dus ook, net zoals wij, dat ook doen met het Generation X-programma. Jonge talenten, om die naar het professionele podium te krijgen. En zij hebben hem omarmd en een werkplaatsbudget en werkruimte gegeven. En hij heeft daar tijdens dat proces die suite gecomponeerd. En Paradox had mij uitgenodigd om te komen kijken. Het was echt een fantastisch concert. En ik had zoiets van, deze jongen die moet gewoon een kans krijgen.
0: Dus in feite is er ook een soort kweekvijverfunctie van het festival. Of zou je dat zo niet kunnen noemen?
1: Jawel, ja. Die is er zeker. Dat hebben we eigenlijk altijd al gedaan. Ook in de organisatie voor Sounds of Europe deden we dat al. Altijd jonge talenten omarmd en meegenomen naar het podium. En we werpen ze eigenlijk wel een beetje in het diepe. Want,
0: maar wat ik me dan ook afvraag is dan meteen van waarom zitten dit soort gasten dan niet in het jazzfestival van Breda zelf?
1: Dat moet je aan het Breda's Jazzfestival vragen.
0: Vind je dat een gemiste kans? Of zeg je van het past gewoon niet in zo'n festival, maar wel bij ons?
1: Ik denk dat klopt wat je zegt. Het is wel een muziek waarvoor je moet gaan zitten en luisteren. En Breda's Jazz Festival is toch wel meer een festival voor in de buitenruimte bij de terrassen. En daar zou dit niet tot zijn recht komen.
0: Het zou toch niet heel goed passen dan?
1: Nee.
0: Ik heb nog twee namen. Pianiste Shotin Erdenbatar, als ik dat helemaal goed uitspreek, met Mongolische roots.
1: Ja.
0: Ze heeft een soort combo. Ze speelt de Sterren van de Hemel. Ik heb ook wat stukken gezien via YouTube en via internet.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat is dat voor iemand?
1: Het is een pianist uit, zoals je zegt, uit Mongolië. Die woont in Berlijn. Die excelleert daar met haar quintet. Die kreeg ik ook via. Ik heb ook een collega die assisteert bij de programmering. Zij kwam daarmee. Dus Sophie Conin, ze woont in Eindhoven, ze is Française. Dus zij shopt heel veel in Europa. En zij attendeerde mij daarop luister eens naar die Shotin en naast zo.
0: Maar is dat dan ook iemand die als pianiste min of meer afwijkt van andere namen?
1: Ja, zij zit wel meer in die jazz, maar zij heeft wel heel erg haar eigen. Legt daar ook wel haar eigen composities en haar Aziatische roots in.
0: Niet de soort Wolfert Brederode of zo. Ik noem maar een dwarsstraat.
1: Nee, die is veel romantischer. Zij is meer toch wel wat steviger. Recht aan. Ja.
0: En dan heb ik nog de naam. Trouwens, zij speelt met haar combo 10 oktober in de Kapelzaal. Dat is eigenlijk het grootste van de Holland Casino, of niet?
1: Ja, Holland Casino zelf zit eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op de binnenplaats van dat klooster. En de ruimtes daaromheen, een van die ruimtes is het de kapel. En die is vrij groot. Dat is groter dan je eigenlijk zou verwachten als je er langs fietst.
0: Ja.
1: En dat is een prachtige zaal. We hebben een eigen ingang. Dus mensen hoeven niet via het casino naar binnen. Maar we hebben een eigen voordeur, zeg maar.
0: Toch een hele mooie locatie. Nog één naam. Waan. En dan, dat is van saxofonist Bart Wiertz en toetsenist Emiel van Rijthoven.
1: Ja.
0: Is dat elektronica?
1: De toetsenist.
0: Of is het meer traditioneel nog? Ik weet niet precies hoe ik het moet zien. Maar...
1: Ja, dat is... Goh, hoe omschrijf je waan? Dat is een combinatie van... het is stevig. Het is rock, jazz.
0: Jazz, rock.
1: Ja.
0: Jazz,
1: rock. Rock, jazz, rock.
0: Ja.
1: Ja, het is ook al mijn eigen werk. En heel groovy. Waan is echt een feestje, zeg maar.
0: Ja. We gaan tenslotte een stuk draaien van Josephine Opzaal. Dat is een celliste uit Denemarken. Ik heb van haar wat stukken ook gehoord natuurlijk. En wat mij dan opvalt, er zit weinig melodische lijn in. Ze maakt een soort structuur, hè, die werkt ze uit. Ze begint ook heel ingetogen en dat wordt dan een soort bombastisch geheel.
1: Ja, ja,
0: zeg ik iets heel vreemd?
1: Nee. Dat klopt wel. Wat zij doet, het is solo. Ze speelt een solo cello concert in de mes. Dat is natuurlijk in alle opzichten al heel bijzonder. Maar zij bouwt haar muzikaal palet, of geluidspalet, bouwt ze op met behulp van samples. Dus zij samplet zichzelf tijdens het spelen. En daar speelt ze dan weer overheen. Dus dan creëert ze, zeg maar, haar eigen orkestpartij.
0: Oké, daar gaan we zo naar luisteren. Ja. Frank, bedankt voor jouw komst. Noem nog even de informatie, website en waar men tickets kan verkrijgen voor jullie mooie festival.
1: De tickets zijn rechtstreeks te verkrijgen op de website. De website is soundofeurope.nl en dan is het sound-of-europe. Dus die streepjes moeten er wel tussen, anders kom je op een andere website terecht.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk. En dan is het een kwestie van op de ticketknop drukken. En dan krijg je alle ticketmogelijkheden. Okay.
0: 19 en 11.
1: De 9e, 10e en de 11e
0: oktober.
1: Ja.
0: Frank, hartelijk dank.
1: Graag gedaan, René. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja.

0: Jozefien Opzaal uit Denemarken, combinerend cello en elektronica en samples, zoals je net al hoorde van Frenk, de organisator van het festival. Jozefien Opzaal te zien 11 oktober in de Maes in Breda. Het is maar dat je het weet. Klassiek en hedendaags, van alles door elkaar, ook nog performance eigenlijk. En Jozefien is gewend om klein te spelen, maar ook in eventuele grote zalen. Goed, de rol van creatieve broedplaats Electron in Breda lijkt uitgespeeld. Er komt een nieuwe nomadische broedplaats voor makers in Breda onder leiding van Dennis Elbers. Maar toch is er nog een staartje. De ombudsman onderzocht de klachten van Electron richting de gemeente Breda over de communicatie en transparantie en kwam tot opvallende, maar eigenlijk wel bikkelharde conclusies. Lisette Spee, directeur van Electron nog steeds, denk ik, is hier aanwezig. Lisette, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, hi, goedemorgen. We hebben dit verhaal vanuit Grensgeluiden natuurlijk gevolgd de afgelopen jaren. Hoe is het zover kunnen komen eigenlijk?
1: Poeh. Hoe heeft wat precies zover kunnen komen?
0: Onderzoek, dat het eigenlijk behoorlijk is vastgelopen natuurlijk. De jullie hele communicatie tussen, tussen de wethouder, de gemeente en jullie als organisatie.
1: Ja, ik denk dat de...
0: Waar is het ontspoord?
1: Nou, als we dat dus precies wisten. Ik denk dat is altijd een heel gradueel proces. Dus dan kan je moeilijk één moment uitzoeken. Maar ik denk wel dat onze overtuiging en de ambitie om de broedplaats in fysieke vorm te behouden, de grootste kantelpunt of kloof heeft veroorzaakt. Dus de overtuiging dat de broedplaats een gebouw is, dat is denk ik wel het belangrijkste punt.
0: Ligt daar de bottleneck of krijg je daar eigenlijk zelf ook niet echt een vinger achter?
1: Ja, ik denk wel dat daar de bottleneck ligt.
0: Ja. Ja. Maar wel de meest belangrijke bottleneck.
1: Ja, ja. Ja, dat is ook een overtuiging waar wij nog steeds achter staan, dat zo is. Maar...
0: Kan je nog door één deur met de wethouder?
1: Ik denk het wel, ja. Ja, je had er ook uitgenodigd voor vandaag. Ja, ik had het ook wel echt mooi gevonden.
0: Nu dus inderdaad bij zeggen dat we Marieke de Nobel, wethouder van cultuur van Breda, hebben uitgenodigd bij dit gesprek. Maar zij liet via de woordvoering weten dat ze niet wil meewerken aan dit gesprek. Het zij zo. Kun jij uitleggen wat jullie ontwikkelplan precies inhield?
1: Heel kort, denk ik. Heel globaal.
0: Ja, niet gedetailleerd, maar gewoon even voor de... De mensheid die niet helemaal is ingevoerd?
1: Ja, een broedplaats voor kunstenaars of een culturele broedplaats, dat is een gebouw wat geen winst maakt. En om te zorgen dat zo'n gebouw wel gebouwd kan blijven, heb je een ander bedrijfsmodel nodig. Dat is eigenlijk heel plat gezegd. Hè? Dus je moet er heel veel subsidie in stoppen. En subsidie is altijd iets onzekers, dat kan ophouden. En een manier om dat dus af te dekken, dat is door in een gebouw een andere business case, bedrijfsplan, te starten. Waarmee dus

0: april programma.
1: En dan gaan we terug naar het overleg wat jullie hiermee hadden met de gemeente Breda. En dan is er een moment geweest waarin je in dat overleg te horen kreeg van dat plan, daar gaan wij een streep door halen. Dat gaat sowieso niet door en wij trekken ons eigen plan en gaan iets anders doen met die broedplaats.
0: Ja.
1: Is dat het kantelpunt?
0: Ja, dat is wel een heel duidelijk kantelpunt.
1: En kun je dan
0: ja.
1: aangeven waarom de gemeente heeft en ook de ambtenarij gezegd heeft van dat gaan we niet doen?
0: Reden is omdat, en wat ze dus ook zelf in hun antwoord gaven, van op de manier hoe jullie het nu zouden willen, hebben wij eigenlijk te weinig regie. Want subsidie is ook een middel om te sturen voor de gemeente, voor de overheid. Met subsidies kun je veel meer richting geven zelf ook. Die kraan kan je dichtdraaien. Maar als een organisatie dat zelf kan doen, ja, dat is natuurlijk wel iets minder sturing. Ook al was dat niet echt een legitiem argument, want daar hadden we nou net gesprek over dat je dat op andere manieren kan organiseren. Maar dat was op dat moment toen wel een van de hoofdargumenten. En er waren nog wat andere redenen en die gingen dan ook over financiën.
1: Waren dat volgens jou of volgens jullie steekhoudende argumenten?
0: Nee, absoluut niet.
1: En waarom niet?
0: Omdat dat hadden we nou juist afgetikt. Omdat regie als eigenaar van een pand of eigenaar van de grond kun je op andere manieren afdekken. Dus je kunt als gemeente op elk moment wel de regie terugpakken of het anders inrichten. De geldkwestie was helemaal gek. Omdat daar dus in die tijd werd gezegd, we willen graag twee broedplaatsen. De ene wordt podiumbeloosd, daar hebben we 16 miljoen voor gereserveerd. En de andere, daar hadden ze niks voor gereserveerd en vonden ze dus ook 2 miljoen veel te veel. Dus dat was een beetje gek.
1: Nou is de gedachte een beetje, dat is natuurlijk gevaarlijk terrein omdat het speculeren is. Ja. Maar is er de gedachte dat de gemeente en het hele ambtelijke apparaat al een plan klaar had liggen en dus eigenlijk vanuit die gedachte jullie wel moesten wegbouwen?
0: Nou, ik denk niet dat dat zo voorbedacht allemaal zou kunnen.
1: Nee, maar omdat het plan zo heel snel is doorgestreept.
0: Ah, zo. Ja, dan zullen we dat ooit weten?
1: Als Marieke hier stond, hadden we het misschien geweten.
0: Nou, ik weet niet of je dat uit een wethouder tijdens haar periode krijgt. Misschien als ze ooit.
1: Ja. Maar begrijp je de gedachte dat er misschien iets onderhuid speelt? Of is dat een hele valse gedachte?
0: Ja, er zijn wel. De grootste krachtenvelden die hier tegen elkaar eigenlijk botsten, dat was het culturele en het vastgoedkrachtenveld. Zo kan je dat zeggen. En daar maak ik even niks persoonlijks van. Maar er is gewoon vastgoed met een belang. En cultuur met een belang. En Marieke was ook zelfs voor ons als organisatie. En zij heeft op de pres gesprongen om te zorgen dat wij ook weer open konden voordat ze wethouder werd. Dus wat dat betreft, cultuur was er gewoon altijd mee. En vastgoed gaat gewoon hele andere rekenmodellen, hele andere belangen. En die hebben we gewoon niet kunnen overtuigen. En dan daarachter zit natuurlijk met politiek.
1: Maar is dat dan gewoon de derde macht van vastgoed? Je noemt steeds onder vastgoed en mensen die dan binnen die gemeente in dat werkveld bewegen. Maar dat is toch geen doorslaggevende factor? Of is dat wel een factor die de politiek opzij kan zetten?
0: Ik denk dat als je het heel erg versimpelt, want of we gaan, ja, ik weet niet of we heel erg de diepte in kunnen gaan, want dat is natuurlijk lastig op zo'n kort interview. Waarbij je dus niet al die aspecten goed mee kan nemen. Maar waar het wel op neerkomt, als je als gemeente nu eenmaal niet wil, dan vind je altijd wel argumenten. Als je als gemeente wel iets wil, dan vind je ook argumenten.
1: We gaan even naar het onderzoek. Wat was de reden voor jullie om tegen de ombudsman te zeggen van onderzoek eens even wat het hele traject heeft teweeggebracht en of het allemaal wat deugt?
0: Ja, je komt ook niet zomaar bij de ombudsman terecht. Nee. Hè? Dus je hebt als je over het proces dingen hebt die
1: nee,
0: dus niet
1: maar,
0: kloppen.
1: Ik bedoel, blijkbaar wilden jullie iets rechtzetten wat krom was.
0: Ja, daarvoor dien je als eerste een klacht in bij de gemeente zelf. Dit proces had wel veel kanttekeningen en die wilden we wel bespreken. En we merkten toen al dat dat heel moeilijk was. Dus dan is de klacht de enige formele manier om dan toch dat gesprek te kunnen voeren. En toen werden we ineens afgewezen op al die klachten, op 1A. En daarmee zijn we naar de ombudsman gegaan, omdat we ook zagen dat dat niet klopte. Ja, die zag het gelukkig ook.
1: Ja. Ja, en dan heb ik eigenlijk ik heb ook dat rapport doorgenomen. Dan zie je eigenlijk op verschillende momenten dat het scheef gaat. Hè? Gebrek aan transparantie en openheid. Schenden van gewekte verwachtingen. En tekortschietende omgangsvormen. Dat zijn dan een paar van die dingen die in die 5 klachten staan. Hmm. 4 van de 5 klachten gegrond verklaard door de ombudsman.
0: Ja.
1: Daar zit geen woord Spaans bij.
0: Nein. No.

0: Nee. Maar ja, dat is, nu komt jouw vervolgvraag waarschijnlijk. Ja, wat kan je ermee?
1: Nou ja, meer, eerst van had je dat verwacht dat die uitkomst zo scherp zou worden gesteld?
0: Ik had wel verwacht dat dat stukje rechtvaardigheid, omdat we gewoon echt wel wisten waar we aan begonnen, ook met zo'n klacht. Maar ik was verrast. En door het warmhartige en compassie van de ombudsman, die ik heel lang niet meer gevoeld had. Dus dat is wel heel erg. Dat doet heel veel. Goed.
1: Ja. Ja. Maar ook een gevoel van rechtvaardiging. Van,
0: ja. Ja.
1: En dan iets van, inderdaad, wat je zegt van, ja, mosterd naar de maaltijd. Je kunt er mooi niks meer mee.
0: Weet ik niet. Ja, het zijn jouw woorden, mosterd naar de maaltijd. Hè? Ik denk, maar dat hoor ik wel meer mensen zeggen. Zo van, ja, dat is mooi, de elektron is al plat. Maar daar gaat het ook vaak bij zo'n proces niet om. Bij zo'n procedure met een klacht of een ombudsman. Je wil dat de gemeente ook iets kan doen met die klacht. Wat constructief voor hunzelf is. Zodat ze zelf niet opnieuw in zo'n situatie belanden. Dus die aanbevelingen van zo'n ombudsman, die zijn echt niet om personen te raken. Maar die zijn gewoon om het systeem te verbeteren.
1: Nee, dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Laten we even wat lucht brengen. En dat wordt dan gebracht door Tom Weets.
2: Kom.

0: Cemetery Polka van Tom Waits. Een man die stoomt maar door. Is misschien 80 of zo inmiddels, maar nog steeds aanwezig met zijn schuurpapieren stem. Wij spreken met Lisette Spee, directeur van Electron, over onder andere de klachten richting gemeente Breda bij het proces rond de nieuwe broedplaats. Lisette, we hebben het al eerder gehad over het feit dat er een soort gegeven is dat er in zo'n gebied eerst cultuur wordt gebracht, hè, op allerlei manieren. Dat er daarna allerlei bouwprocessen zijn. En als het eenmaal staat, als alle gebouwen er staan, dan is de cultuur wat minder van belang. Dat is geen positieve gedachte, maar dat is wel wat er ook in andere steden waarschijnlijk aan de hand is.
1: Ja.
0: Is dat een goede conclusie?
1: Ja, dat is scherp. Achteraf? Heel goed. Ja, terecht. Ja, en daar is iets. Daar zijn ook tegenbewegingen. Hè? Dus het gaat ook weer met sommige steden juist de goede kant op, omdat het gezien wordt. En als je grond of gebouwen eenmaal verkocht hebt aan commerciële partijen, krijg je die nooit meer terug voor maatschappelijke doelen. Of dan moeten er echt hele grote dingen weer gebeuren.
0: Nou, er zijn toch gewoon botsende belangen. Men wil daar woningbouw, men wil daar gebouwen.
1: Geld, bedoel je?
0: Geld.
1: Ja.
0: Misschien kleine bedrijfjes.
1: Ja.
0: Wil men, maar de cultuur blijft een beetje in de klem zitten, toch?
1: Ja. Cultuur is natuurlijk een heel breed begrip. Dus een koffietent kan in bepaalde opzichten ook cultuur zijn. En ik denk dat ook dat je dat even wat breder moet. Dat moet even aanscherpen in je vraag, denk ik.
0: Ja.
1: Voordat ik ga uitweiden en afdwalen.
0: Nou, we moeten daar niet te veel over afdwalen. Want ik wil ook even ingaan op het nieuwe initiatief. Dus ook naam de nomadische broedplaats. Dus het is een plek die geen plek is. Maar zwerft door de stad.
1: Ja.
0: In een eerste gesprekje met mijn collega Yvonne Ton en Dennis Elbers, die dan de kar trekt, was ook de vraag van, is het niet een heel vaag concept voor een broedplaats die geen plek is?
1: Mm-hmm.
0: Hoe denk jij daarover?
1: Poeh, ik weet wat jij weet. Als in, we zijn benieuwd naar wat het gaat brengen, denk ik. Meer weet ik ook niet van wat dat gaat doen.
0: Want de vervolgvraag is dan natuurlijk van, waarom zijn jullie niet aangeschoven bij dat nieuwe initiatief?
1: Nou, ik denk dat ook onze belangrijkste verschil van inzicht daar debet aan was, in meespeelde. Mijn overtuiging is dat een broedplaats, mijn toewijding ging over het veiligstellen van ruimte. En een gebouw in dit geval. Dennis gaf heel duidelijk aan van, mijn belang gaat over programma maken. Ja, en dan...
0: Maar met alle respect, Dennis is een grafisch ontwerper. Hè? Die beweegt zich binnen Graphic Meadows en de Blind Walls en dat soort zaken. Dat is geen kunstenaar op zich.
1: Nou, hij is afgestudeerd in beeldende kunst.
0: Jawel, maar hij is ontwikkeld als
1: ja,
0: ontwerper.
1: Ja.
0: Wat verwacht je daarvan überhaupt?
1: Nou, ik denk
0: heb je vast over nagedacht?
1: Dennis is heel goed in het maken van kwalitatief hoogstaand programma. Want de producten die hij dus in Breda heeft neergezet, die zijn wel allemaal succesvol. Dus daar hoef je niet aan te vertwijfelen dat dat goed is. Dus ik denk dat dat echt zeker complimenten verdient, dat wat hij maakt goed is. En mijn overtuiging gaat gewoon over een heel ander ding. Het zijn echt appels en peren wat dat betreft.
0: Nou, maar waar zit dan het grootste verschil van inzicht?
1: Dat ik mij niet inhoudelijk meng met het programma. Dus ik ben meer de facilitator. Ik ben de voorvechter om de ruimte te creëren waar de maker zijn vrije ding kan doen en zich kan ontwikkelen. Dus ik wil die randvoorwaarden heel graag veiligstellen. En niet zozeer zelf programma maken. Dat is eigenlijk heel zwak, hè? Ik kan helemaal geen programma maken. Maar
0: ik zou haast zeggen, nu het echte antwoord. Maar,
1: Dat is het antwoord.
0: Ja, okay.
1: Wat was het echte antwoord?
0: Ik bedoel, er is wel een heel groot verschil dan uiteindelijk om te zeggen van, we gaan hiermee stoppen en we sluiten niet aan bij een nieuw initiatief. Dan moet je toch wel heel zwaarwegende argumenten voor jezelf hebben om dat niet te doen, toch?
1: Ja, maar ik denk ook dat we daar niet heel veel keuze in hadden. Dus dat was
0: maar dan
1: ook
0: kun je
1: niet
0: toch samenkomen door middel van dialoog?
1: Ja, dat kan. Maar hij was gewoon ook heel duidelijk van het gebouw speelt voor mij geen hoofdrol. En dan is het ook, dan kan je er wel aan gaan hangen. Maar dan heb je daar verder niks aan. Hij heeft niks aan jou, jij hebt niks aan hem. Dus dan, waarom zou je dat dan doen?
0: Nou, is het in de stem onze mooie krant is dat het een beetje emotioneel geframed. Hè? Dat stond ook ergens van Lisette en Frank. Ja. Verliezen in tranen hun gebouw.
1: Ja, dat was behoorlijk, ja. Ja,
0: maar dat... Maar zo ligt het toch niet? Het is toch een organisatie, professioneel, ja, die precies. Toevallig door jou geleid wordt.
1: Ja, precies. Ik denk ook dat dat goed is om te onthouden. Het is fijn dat je dat zegt, omdat het belang moet gaan en de discussie... En ik denk ook dat Breda er nog wat aan heeft om het erover te hebben. Over die krimpende ruimte. En ik denk dat dat iets is wat ik... In het artikel kon ik dat blijkbaar... heb ik dat niet goed genoeg over kunnen brengen, denk ik. Maar het gaat niet om ons persoonlijk. Want dat is ook... Een ombudsman onderzoekt wel de bejegening. En bejegening, dat is hoe je dus persoonlijk met elkaar omgaat. Maar een ombudsman onderzoekt vooral hoe een overheid beter kan handelen richting haar burgers... En hoe we weer terug op de inhoud kunnen komen. En die inhoud nu, het allerbelangrijkste, is gewoon krimpende ruimte voor cultuur. Ja.
0: Dus met het onderzoek onder je arm ben je tevreden met... Ja, niet tevreden natuurlijk, maar voor zover mogelijk met de afronding.
1: Ja, gelukkig mag je ook zeggen.
0: Wat heeft dit persoonlijk met jou gedaan?
1: Ja, ja dan wordt het toch weer die persoonlijke vraag.
0: Het kan niet anders of dat er toch een emotioneel element in zit. Want je ziet dat gebouw half gesloopt worden.
1: Ja,
0: je ziet de organisatie afbrokkelen. Je ziet de verarming in Breda. Ja. Doordat het helemaal verdwenen is eigenlijk. Hè?
1: Dus dat
0: moet dan iets met jou doen.
1: Ja, zeker.
0: Ik als degene die jarenlang de kar getrokken heeft.
1: Ja, we hebben 8 jaar Elektron open kunnen houden. En in totaal heeft het vanaf 2005 daar gezeten. Dus dat is 20, 21 jaar geleden. En ik kijk er wel nog steeds echt terug op. Een beetje romantisch, maar met fantastische gevoelens. Van dit hebben wij echt neergezet. We hebben ook echt de agenda mede ingevuld. Van dat broedplaatsen als deze belangrijk zijn. Ik vond het wel pijnlijk inderdaad dat je op een gegeven moment echt in die sloop letterlijk bijna mee gaat. Dat doet echt iets met je, tuurlijk. Dat ga ik niet ontkennen. En dat moet je verwerken. Maar ik denk wel dat iedereen weet dat mensen achter dit soort organisaties zitten. Maar ons hele team heeft die emotie doorgemaakt. Dus alle mensen die voor ons en met ons werkten.
0: Kijk je terug met wrok?
1: Nee, het is, ik kijk nog steeds terug... Trots op wat we hebben neergezet. En het doet je ook eigenlijk wel beseffen. Het maakt je strijd scherper en wijzer. En ik denk dat ik daar wel heel veel nu heb geleerd en ervaring heb opgedaan. Ja. Dat ook wat waard is.
0: Zou je het de volgende keer weer zo doen?
1: Oeh.
0: Dat wordt, een gewetensvraag.
1: Ja, helaas wel. Ik denk wel, René. Ik blijf wel misschien een beetje een rebel. Maar ik denk wel een rebel met... als je dit script onder je arm hebt... je gaat opnieuw gesprek aan... dan hoef je echt niet strijdlustig het gesprek aan te gaan. Of met, hoe zeg je dat, met agressie of drieën of wat dan ook. Maar je hebt wel wat wijsheid.
0: Ik zeg dit ook een beetje de slotvraag zo. Van er zijn heel veel reacties die je dan ziet hè, op cultuur in Breda... en dat het allemaal niet deugt en zo. Komt het ooit nog goed in deze stad? Niet in deze stad, maar de stad die wat kilometers verderop ligt. Met het beleid en met het gewoon met de hele sfeer en het klimaat. Wat er dan niet is, wordt gezegd.
1: Nou, ik
0: dus
1: blijf
0: met,
1: hoop.
0: Met het verdwijnen van studenten uit de stad, kunstenaars die weggaan.
1: Ja, ik denk dat Breda, er is altijd een keerpunt. Hè? Het is 5:12, 5:12. Ik denk dat je daar echt je hoop niet moet verliezen. Met z'n allen opstaan, bel maar als het zover is. Want dat is echt iets wat verstandig is om wel te blijven doen. Ga niet alleen maar je zegeningen tellen met de kleine dingen die je nog hebt. Maar als er nu een groot kantelpunt aankomt met de vraag bijvoorbeeld waar de kunstacademie zich straks gaat vestigen. En er wordt gewoon heel plat gekeken naar wat zijn de faciliteiten voor cultuur in deze stad. Moeten we wel misschien wat gaan doen. Maar ik denk dat in positieve vorm nog steeds.
0: Dus jij blijft wel, daar ben ik wel, heb ik wel bewondering voor, dat je optimistisch blijft.
1: Ik zou stoïcijns zijn.
0: Zelfs als rondom je heen het gebouw steen voor steen in elkaar zakt.
1: Mm. Ah.
0: Vind ik wel
1: de loods is
0: onbezwaren.
1: Ja, de loods is gesloopt. Dat was natuurlijk ook niet het mooiste deel in architectonische vorm. Maar het mooiste architectonische vorm met Gerrit de Moree erin is behouden, blijft behouden. De vraag is wat gaat daar gebeuren in de herontwikkeling. Maar je moet dat gesprek altijd blijven voeren. En ik denk dat daar nog hoop is.
0: Ja, Wat zijn je plannen in de toekomst?
1: Nou, ik heb wel een leuke nieuwe uitdaging gevonden bij een landelijke vereniging voor broedplaatsen. Dat is wel heel mooi. Ik ben nu voorzitter van de Creatieve Hubs Nederland. Misschien dat dat ook wat me hoop geeft, omdat ik dus ook zie dat in Nederland hele goede voorbeelden zijn. En als voorzitter mag ik me dan ook gaan bezighouden met om die kennis en beleid, adviezen breder te gaan.
0: En dat zijn vergelijkbare clubs zoals Electron, dus inderdaad een gebouw met veel creativiteit en sfeer.
1: Ja. Je hebt talloze broedplaatsen in Nederland. En die gaan ook soms over muziek, soms over kunst, soms over meer maatschappelijke functies, buurthuisfuncties. Kan van alles zijn. Maar wat de gemene deler is wel dat zij ruimte beschermen voor niet die winstgevende functies. En daar zijn hele goede voorbeelden in te vinden. Ik denk dat je in Den Bosch met de Stadsdelta en de Verkadefabriek een goed voorbeeld hebt. Eindhoven, TAC, Sectie C. Dus daar kunnen we hoop uit putten.
0: Nou, we blijven de hoop houden, Lisette. Zeer bedankt voor jouw komst en voor de uitleg.
1: Ja. Dank je.
0: Kom nog een keer terug. Misschien voor een andere functie of zo.
1: Ja.
0: Bedankt dus. Ik dank de medewerkenden vandaag. Mijn sidekick bij Breda Foto, Luc Goderie. Frank van der Kooi, Elisette Spee. Techniek, Henk Schiering en Adrie Lips. Grensgeluiden kan je terug horen bij Uitzending Gemist Breda Nu en op de Grensgeluiden podcast pagina. Volgende week wordt het programma gepresenteerd door Anne Goossen. Bedankt voor het luisteren. Prettige zondag en tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Gelderse Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Just bought a black

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Shout out to

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Amazing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Galderseweg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zoontje.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
0: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu. Hi.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Zondagmiddag. Van 3 tot 6. Sunday Vibes.
7: Sunday Vibes.
3: Op Breda.

0: Het was in 1993, de opvolger van Show Me Love. En het werd wederom een groot hit voor Robin S. Door de Love for Love aan het begin van Sunday Vibes hier op Breda Nu.
1: Het zondagmiddaggevoel, Sunday Vibes, met Sunday Vibes op Breda Nu.
0: Fijn dat je weer luistert naar Breda Nu. Tot aan 6 uur zitten we Sunday Vibes, het zondagmiddaggevoel hier op Breda Nu. Daarin houden we natuurlijk op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je natuurlijk zo rond 4:30, 5:30 en 6:30 in de Breda Nu nieuwsupdate. En mocht er groot nieuws zijn, ja, dan melden we dat natuurlijk ook hier in dit programma. Tot 6 uur hier op Breda Nu.

Ellie Goulding en Burn hier in Sunday Vibes, hier op Breda nu. Ja, het is vandaag de zondag 27 september. Het is vandaag bijvoorbeeld de Wereldtoerismedag, de jaarlijkse dag van de Verenigde Naties om belang van toerisme en sociale economische impact ervan te belichten. En de Amerikaanse militair die op 18 juli 2023 tijdens een excursie zonder toestemming de grens overstak met Noord-Korea, werd in China overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Dat gebeurde dus op 27 september 2023. En RTL 4 zendt de eerste aflevering uit van de Masked Singer. En dat werd natuurlijk een heel groot succes, hè. Ja, ieder jaar wordt het nog gewoon uitgezonden door RTL 4, hè. Ja, dit is Breda nu, bijna 3:15 geworden. En dat was op deze zondag de 27 september. Dit is Sunday Vibes, het zondagmiddagprogramma wat er iedere zondag is tussen 3 en 6 hier op Breda nu. Nu met Lola Young, dit is Messi.

Rillen nu klassieker uit 1984 van Queen en Radio Gaga. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker, hè? Je weet het, hè. Je kunt hem gewoon indienen hier bij Breda Nu. En wellicht hoor je hem vandaag dan nog in Sunny Vibes hier op Breda Nu. Ga ervoor even naar onze website www.bredanu.nl en dien hem daarin of doe dat gewoon via de Breda Nu-app. Ja, de genomineerden voor de Dutch Games Awards zijn bekend. De Nederlandse gameprijzen worden op 19 november uitgereikt tijdens de Dutch Game Week. Die wordt gehouden in het Sassé Theater in Breda. Voor de belangrijkste prijs, de Best Game 2026, zijn Bonnie Bears Saves, Forktime, Moonlight Peaks en Town to City genomineerd. De winnaars worden tijdens de awardshow bekendgemaakt. Zometeen rond 3:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor die tijd nog Michael Jackson, They Don't Care About Us. En dit is het van Shanna Sparrow, Great Expectations.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Ja, het is tijd geworden voor het weer. Vanmiddag is het heerlijk nazomerweer met zon en sluierwolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 22 graden. Aan het einde van de avond neemt de bewolking toe en vervolgens kan er een bui vallen. Maandag is het opnieuw vrij warm met landinwaarts maxima tot lokaal 23 graden. De zon schijnt, maar er trekken ook weer vrij veel wolken over en mogelijk komt het ook tot een bui. Daarna wordt het uitzonderlijk warm. Dinsdag en woensdag stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. Dus de nazomer is weer even terug. De zon schijnt flink, de wind is matig uit het zuidoosten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Sunday Vibes. Sunday Vibes. Met Patrick Hopstaken. Sunday Vibes.

2004 scoorde Counting Crows deze grote hit, de Accidentally in Love. En vlak na belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je nou ook nog Alan Walker en Eva Max en Alone War 2. Bijna 10 minuten over 3:30 geworden, net als in Sunny Vibes hier op Breda nu. Het Amphia ziekenhuis in Breda en het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg hebben momenteel last van een computerstoring. Dat meldt Omroep Brabant. Patiënten kunnen momenteel niet inloggen op hun online patiëntenportaal. Daardoor zijn onder meer afspraken en uitslagen tijdelijk niet te bekijken. Volgens het Amphia zijn de problemen beperkt tot de toegang van buitenaf. Medewerkers in het ziekenhuis kunnen wel gewoon bij de patiëntengegevens. Bij de ziekenhuizen vragen patiënten om alleen bij dringende vragen contact op te nemen en voor niet dringende zaken te wachten tot na het weekend. De storing treft ook andere ziekenhuizen in Nederland. Dus het ligt allemaal een klein beetje plat. Nu tijd voor Stella Lefty. Dit is Barsten.

Pink en Just Give Me a Reason. Een nummer maakten ze samen met de Nightwish. En daarmee scoorde zo'n 13 minuten voor 4 hier op Breda nu. En de gemeente Breda gaat strengere eisen stellen aan de sociale veiligheid bij sportverenigingen. Verenigingen moeten onder meer werken met gedragscode, een vertrouwenspersoon en deskundige trainers. Ook wordt een verklaring omtrent het gedrag verplicht voor vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken. Volgens wethouder Förster zijn er wekelijks meldingen van geweld en andere grensoverschrijdend gedrag op de Bredaanse sportvelden. De amateurverenigingen werken daarnaast aan een eigen Bredaanse norm voor sportief gedrag. Overigens, een uitgebreid bericht is ook terug te lezen op onze website. En daarvoor ga je naar www.bredanu.nl. Dit is weer eens tijd geworden voor een Bredanu klassieker. Ja, en deze plaat hoor je eindelijk gewoon alleen maar in september te draaien. Hè? Het was een groot hit in 1978. Je hoort nu Earth and the Fire hier op Bredanu. Dit is september.

0: brengen ze toch weer prachtige muziek uit, hè? De mannen van Direct, hun laatste hit, My Friend, hoor je hier in Sunny Vibes, hier op Breda nu. We gaan op richting het nieuws van 4 uur en zijn straks nog 2 uur bij je terug met Sunny Vibes hier in de middag van Breda op deze zondagmiddag. Tot het nieuws, hoor je naar Duncan Lawrence, Arcade.
1: A broken heart is all that's left.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Zondagmiddag.
3: Sunday vibes.
0: Van 3 tot 6. Sunday vibes.
3: Sunday vibes.
0: Op Breda.

0: Nicki Minaj en Starships. En dat alles hier in, op de zondagmiddag hier op Breda Nu. En dat alles hier in Sunday Vibes. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Tot aan 6 uur is het Sunday Vibes, het zondagmiddagprogramma hier op Breda Nu. Met zometeen muziek nog van Michael Bublé. Terug naar 2009 met Haven't Met You Yet. Maar nu eerst is het tijd geworden voor die hit van De Boza. Hij staat al wekenlang in de hitparade. Het is een van de grote hits van 2026. Je hoort nu Magnetic hier op Breda Nu.
1: Sunday Vibes, de zondagmiddag van Breda Nu.

2009, toen stond Michael Bublé in de hitparade met een nummer, je hoorde Haven't Met You Yet. En je hoorde hem dus hier in Sunny Vibes hier op Breda nu, 13 minuten over 4 geworden. Jarig vandaag is onder andere Dick Advocaat, hij wordt er alweer 79 jaar. Ja, hij blijft nog steeds trainer en bondscoach van Aruba volgens mij. Sean Kenneth Cassidy, de Amerikaanse televisiescriptschrijver en producent, wordt 68 jaar. Esther Verhoef, schrijfster, Nederlands schrijfster, wordt 58 jaar. Gwyneth Paltrow, Amerikaanse actrice, wordt 54 jaar. Sander Lantinga, die is vandaag ook jarig, wordt vandaag 50 jaar. Dus daar is de Abraham buiten gezet. En ook jarig is vandaag de zangeres Avril Lavigne. Ze bereikt de leeftijd van 42 jaar.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Sunday Vibes. Met een Breda Nu klassieker.

0: Klassieker van Toto uit 1982.
1: En je hoorde Rosanna. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. En dan wellicht hoor je hem binnenkort hier in Sunny Vibes op Breda Nu. Ga nog even naar de Breda Nu app te downloaden in de store. Ga dan gewoon naar het radiogedeelte en dan app de studio. En laat weten welke klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80, jaren 90, op begin van de zero jaren wilt horen hier in Sunny Vibes op Breda Nu. De fietsstalling aan de Nieuwstraat in Breda wordt flink uitgebreid. De huidige stalling is momenteel zo'n 950 vierkante meter groot, maar krijgt er ruim 550 vierkante meter bij. Dus hij wordt de helft zo groot. Daarmee ontstaat een plek voor ruim 1500 vierkante meter aan fietsenstalling. De uitbreiding is mogelijk doordat de gemeente het naastgelegen pand wil aankopen en bij de bestaande stalling wil betrekken. Er komt niet alleen ruimte voor de fietsen, maar ook speciaal voor elektrische fietsen en bakfietsen. Volgens de gemeente worden jaarlijks ruim 2,8 miljoen fietsen gestald in de gemeentelijke stallingen. Vooral tijdens de uitgaansavonden, bijvoorbeeld op de vrijdag en de zaterdagavond, en evenementen zijn de stallingen regelmatig vol. Meer nieuws hierover is overigens te lezen op onze website. Daarvoor ga je naar www.bredanu.nl. Nu tijd voor Ella Langley, dit is Choose in Texas.

0: is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Het is tijd geworden voor het weer. Het is heerlijk nazomerweer met zon en sluierwolken. Bij een matige zuidenwind wordt het voor vandaag nog zo'n 22 graden. Aan het einde van de avond neemt de wolking toe en vervolgens gaan er ook een bui vallen. Maandag is het opnieuw vrij warm met landinwaarts maxima 23 graden. De zon schijnt, maar er trekken ook vrij veel wolken over. En mogelijk komt het ook tot een bui. Daarna wordt het uitzonderlijk warm. Dinsdag en woensdag stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. De zon schijnt flink en de wind is matig uit het zuidoosten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoor je nog een Breda nu klassieker van The Eurythmics en There Must Be an Angel. En daarmee is geworden bijna 13 minuten over 4:30 op deze zondag, de 27e september. Bredanaars van 60 jaar en ouder kunnen gratis hun conditie, kracht, balans en lenigheid laten testen. De weegtestdagen worden op verschillende locaties in Breda georganiseerd. Na afloop krijgen deelnemers persoonlijk advies om veilig en met vertrouwen te blijven bewegen. Aanmelden kan via valpreventiebreda.nl. Wie door een lichamelijke beperking niet naar een locatie kan komen, kan de test ook thuis laten doen in ieder geval. Komende maandag is het in ieder geval in een stadskantoor in Breda. Morgen dus dinsdag in het buurthuis Gageldonk. Donderdag in de Driesprong, dat is het wijkcentrum van de Toma. En de Pekhoeven in Ulvenhout, daar kun je terecht op komende vrijdag 2 oktober. Dit is Breda Nu, hoog tot aan de klok aan van 6 uur met Sunny Vibes. Met zometeen.

beginnen nu klassieker van Elton John, terug naar de jaren 80 en I'm Still Standing, bijna 10 minuten voor 5 geworden. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. En ga ervoor naar onze website www.bredanu.nl en dien hem in zo'n lekkere grauwouw uit de jaren 70, 80 of bijvoorbeeld uit de jaren 90. En hoor je misschien wel volgende week zondag tussen 3 en 6 hier in Sunny Vibes hier op Breda Nu. Nu tijd om

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en de meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Zondagmiddag.
8: Sunday Vibes.
7: Van 3 tot 6. Sunday Vibes.
8: Sunday Vibes.
7: Op Breda Nu met Patrick Hopstaken.
8: Patrick Hopstaken.

0: Ja, in december gaan ze weer optreden in Engeland.
1: Het zondagmiddaggevoel, Sunday Vibes. Met Sunday Vibes op Breda nu.
0: Ja, dan moet je wel even de goede vorm even klaarzetten. Maar goed, ze gaan in ieder geval weer optreden. De Culture Club. Ze geven een grote Britse arena tour die in december gehouden gaat worden. Tijdens deze tournee door het Verenigd Koninkrijk spelen ze al hun grote klassiekers. Zoals je zo luistert door een Karma Chameleon en Do You Really Want To Hurt Me. Ze worden overigens vergezeld door andere speciale ethische gastartiesten. Denk maar bijvoorbeeld aan ABC. Die je nog kent van The Night You Murdered Love. Die zullen dan ook op gaan treden. Helaas, ze komen voorlopig nog niet naar Nederland. Het is te hopen dat het misschien wel volgend jaar zal gaan gebeuren. Dit is Breda nu, 8 minuten over 5. En dat was een Sunday Vibes. Nu Ilse de Lange. Het nummer is opnieuw uit in verband met TikTok. So incredible.

you go. Louis Capaldi in Sunday Vibes. En Before You Go. Ja, meer dan 12.000 verkeersboetes zijn de afgelopen maanden uitgedeeld in de regio. Dan hebben we het over mei, juni, juli en augustus. Werden in totaal 12.874 overtredingen geregistreerd door flitspalen en zogenoemde focusflitsers. De meeste boetes waren voor te hard rijden. Ruim 9600 bestuurders werden daarvoor geflitst. Daarnaast reden 749 automobilisten door rood. Ook werden 2512 mensen betrapt met een telefoon in de hand aan het stuur. Vooral de Bakker en Rupweg in Breda ging het vaak mis. Daar werden op twee locaties samen 4500 snelheidsovertredingen geregistreerd. In Drimmelen waren er daarnaast 1575 boetes voor te hard rijden op de Zuideindse straat. Volgens het CJIB ligt het aantal geregistreerde overtredingen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt volgens de organisatie onder meer doordat er steeds meer geautomatiseerde controles worden ingezet. Dus het is de moeite waard. Dus oppassen in ieder geval dat je niet altijd te hard rijdt. Ja, het kan altijd wel eens een keer gebeuren natuurlijk. Hè? Dat zal bij iedereen wel eens het geval zijn. Bijna 16 minuten over 5 geworden. En dat als op deze zondagmiddag, de 27e september. Tot 6 uur is het nog Sunday Vibes. Zometeen met muziek van Willy William en Trumpetta. Nieuwe klassieker van Peter Gabriel. Terug naar de jaren 80 met Sledgehammer.

Willie William en trompetta hier in Sunny Vibes hier op Breda Nu. Zometeen rond 5:30, dan is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Daar hoor je in de Breda Nu nieuwsupdate. Voor die tijd hoor je in ieder geval ook nog Mark Amber en Belong Together. En dit is de nieuwe Douwebop in Sunny Vibes hier op Breda Nu. Note to Self.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Stichting Jaanke Mede-Keijzer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Amazing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Tijd geworden voor het nieuwe weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en de temperatuur komt niet lager uit dan 14 graden. Er staat maar weinig wind. Morgen is het opnieuw vrij warm. Met landinwaarts kan de temperatuur gaan oplopen naar zo'n 23 graden. De zon schijnt, maar er trekken ook veel wolken over en mogelijk komt er nog een bui. Daarna wordt het uitzonderlijk warm. Dinsdag en woensdag stijgt de kwik naar tussen de 25 en 28 graden. De zon schijnt flink en de wind is matig in het zuidoosten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Sunday.

Jonas Blue en Dakota en Fast Car. Ja, het was natuurlijk al een hit in de jaren 80 voor Tracy Chapman. Maar het werd in 2015 in een nieuwe versie uitgebracht. We horen het allemaal hier in de Sunday Vibes hier op Breda nu. Nu tijd voor nieuwe muziek van Isabel Usher. Er is Niemand Wil een Pupster Zijn.

Glover en Gans terug naar de jaren 70. En Love is All. Heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. En dan hoor je hem wellicht binnenkort hier op de zondagmiddag. Hier tussen 3 en 6 in Sunday Vibes. Ga daarvoor even naar onze website www.bredanu.nl. Zometeen hoor je op Breda Nu nog muziek van Mr. Props en Waves. Nu tijd voor de nieuwe Teddy Swims hier in Sunday Vibes. Break up in reverse.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Mr. Props met Waves en het als hier in Sunny Vibes op Breda nu. Zometeen na de klok van 6 uur kun je weer een uur lang luisteren naar Franstalige muziek in Muziekvent. En gevolgd door avondkrakers tussen 7 en 8 uur. Een uur lang gouden oude muziek hier op Breda nu. Ik wens je nog een prettige zondag. Wij horen elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur voor de middag van Breda. Ik wens je nog een hele prettige zondagavond. De laatste voor vandaag is van Kovacs. Dit is Digging. Graag tot morgen.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Muziek 21. La crème de la scène francophone.

musique 21, le son du soleil.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Just

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Fresenius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: 1, 2, 3, 4.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertru. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Gelderse Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Ik daalde

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat...

0: textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchtten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Stichting Jaanke Mede-Keijzer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezingfestival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Goldense Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertrus. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Galdenseweg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezingfestival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen? Laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Gelderse Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Kids.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertru. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Goldense Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog 4 voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.